Van Robert Fuchs was dit de altvioolsonate in D-klein, uitgevoerd door Spencer Martin en Mike Cominami. Tot slot enkele walsen van Fuchs, gespeeld door pianist Daniel Blumenthal.

Daniel Bloementaal speelde twee walsen van Fuchs. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Robert Fuchs. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling techniek en presentatie Bart de Neve.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. Dansvormen spelen een belangrijke rol in zowel de muzikale als de culturele geschiedenis. Ze bieden een glimp van hoe componisten uit verschillende tijdperken beweging, ritme en expressie interpreteerden. Ook in pianomuziek wordt vaak aan dansen gerefereerd. Walsen, polonaises en mazurka's zijn bekende voorbeelden. De typische ritmes en stemmingen brengen de sfeer van de dans in herinnering. Veel componisten hebben pianomuziek geschreven waarin dansritmes ofwel direct worden geïmiteerd of waarin het karakter en de stijl van specifieke dansvormen worden opgeroepen. Of wij die dansvormen tegenwoordig ook nog herkennen is natuurlijk maar de vraag. Maar wellicht helpt daarbij deze extra aandacht een klein beetje, want we gaan dit uur luisteren naar één enkele dansvorm en die dans is de Allemande. Toen in Duitsland deze dans eigenlijk alweer bijna vergeten was, werd hij rond 1600 weer via Frankrijk teruggebracht. De Fransen hadden de dans simpelweg Duitse dans genoemd, ofwel Allemande. Via de latere barok in de 17e eeuw werd deze gestileerde dans weer helemaal actueel. De Allemande heeft een aantal specifieke kenmerken die het onderscheidt van andere dansen uit dezelfde periode. De Allemande wordt meestal geschreven in vierkwartsmaat, wat betekent dat er vier tellen per maat zijn. Dit geeft de dans een gelijkmatige, vloeiende beweging. Het tempo van de Allemande is over het algemeen matig tot traag. Het heeft een rustige, maar energieke beweging. De muziek van de Allemande heeft een regelmatig vloeiend ritme, vaak met een accent op de eerste tel van elke maat. Het ritmische patroon dat hieruit ontstaat straalt beweging en elegantie uit. Het kan ook syncopatie bevatten, wat betekent dat er onverwachte accenten of verschuivingen in het ritme kunnen zijn die de muziek interessant maken. De melodieën van een Allemande zijn vaak vloeiend en lineair met kleine, ononderbroken frases die elkaar opvolgen. In de barok werd de nobele en statige Allemande door paren vaak in formele settings, zoals aan het hof, uitgevoerd. Nu de vraag, hoe componeerden Bach en Händel deze Duitse dans voor het klavier? Hoe zijn zij omgegaan met de ingetogen dansbewegingen van de barok? We gaan nu luisteren naar alle Allemandes uit de zes partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schiff.

U hoorde alle allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schief. Ook Georg Händel componeerde zijn suites op basis van dansvormen. Van zijn 8 zogenaamde grote suites gaan we ook weer alle allemandes beluisteren. Ditmaal afwisselend gespeeld door Sviatoslav Richter en André Gavrilov.

Dit was tot besluit de sonate in G klein en G groot van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tussen begin en eind van het werk zat een periode van maar liefst 8 jaar. Stefan leefde van 1726 tot 1797. De muziek van Stefan die u hoorde dit uur werd gespeeld door Eduardo Torbianelli en hij zat achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. De gegevens van het uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. Samenstelling van fortepiano Cassandra van 8.

U luistert naar de Concertcenter en u kunt gaan luisteren naar ons programma Sans Souci, een programma vol muziek uit de klassieke en pre-klassieke tijd. Sommige mensen zijn zo getalenteerd dat je er soms moedeloos van wordt. Ze blinken uit in zo'n beetje alles, of het nu wetenschap is, of sport, of kunst. En niet zelden kijken we naar die mensen met een mengeling van de nodige bewondering, maar ook met jaloezie. Ook in de muziek zijn er zulke multitalenten. En in dit uur hoort u werk van drie componisten, die dus niet alleen uitblonken in de muziek, maar ook op een heel ander terrein. We beginnen met François Philidor. Naast componist was hij ook schaker. Wat heet, hij was de beste schaker van zijn tijd. Nu nog staat de Philidor-opening in elk leerboek voor de schaker. En ook de zogenaamde stigmat was zijn specialiteit. Als componist schreef hij vooral opera's. En we gaan dus nu luisteren naar de ouverture tot zijn opera Le Jardinier et son Seigneur.

U hoorde de ouverture tot de opera Le Jardinier et son Seigneur door het Praag Symfonieorkest onder leiding van Christian Benda. Een werk dus van François Philidor. En voor het volgende stuk blijven we in Frankrijk. Violist en componist Joseph Boulogne de Saint-Georges werd daar weliswaar niet geboren, maar maakte wel naam in Parijs. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Als bastaardkind van een Franse edelman en een slavin uit Guadeloupe werd hij door zijn vader erkend en op die manier kon hij de ridderslag krijgen. Hij leefde van 1745 tot 1799 en hij toonde uitzonderlijk talent in de muziek, maar ook in de sport. In Parijs maakte hij die talenten maximaal waar. Saint-Georges maakte naam als violist, componist, atleet en musketier. Zijn muziek is door de jaren heen meerdere keren opgenomen en de laatste jaren neemt zijn reputatie een vlucht. Activisten omarmen hem als zwarte componist, soms zelfs met de kreet Black Composers Matter. Eigenlijk is dat jammer, want zijn muziek wordt zowel erg gepolitiseerd, terwijl er helemaal los van zijn afkomst voldoende redenen zijn om naar Saint-Georges muziek te luisteren. Zijn concerten zijn virtuoos, maar tegelijk altijd vol van gevoel en met een natuurlijke flow. Zijn bijnaam, de Zwarte Mozart, mag er dan ook zijn.

U heeft geluisterd naar het vioolconcert nummer 2 in D groot door het Toronto Camerata onder leiding van Kevin Mullen met violist Xian Zhao. Een werk dus van Joseph Boulogne de Saint-Georges. En waar Saint-Georges componist en sportman was, maken we nu kennis met een componist-wetenschapper. William Herschel kwam uit Hannover, waar veel uitwisseling was met Groot-Brittannië. Duitse componisten waren in Londen namelijk zeer geliefd, dus zag men hem graag komen. Toch is Herschel het bekendst om de ontdekking van de planeet Uranus. Een wereldschokkende ontdekking, want sinds de oudheid wist men niet beter of er waren maar 6 planeten. En bovendien ontdekte Herschel ook nog de infraroodstraling. Het is daarom niet zo gek dat zijn werk als componist op de achtergrond is geraakt. En toch is het jammer, want zijn muziek haalt een indrukwekkend niveau. Begin deze eeuw werden zijn symfonieën afgestoft door de London Mozart Players. En we gaan dan luisteren naar een uitvoering door hen van zijn 13e symfonie in D groot.

te aanhouden, terwijl de andere drie alweer in een nieuw akkoord zitten. Hier komt dus dit vooruitstrevende langzame deel uit Mozarts kwartet KV 428.

Mozart, KV 428. Meteen het eind van Geniale Muziekvrienden. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. En ik ben Thijs Moor. Tot over een maand. Nog een kleine Haydn-friandise, minuet in C door Bart van Oort.

Dag. Fijn dat u naar de concertzender luistert, waar we proberen om geen afgezaagd repertoire te laten horen. Ik ben Thijs Bonger en vandaag ga ik verder met mijn serie Herkansing voor Hummel. Deel 3 alweer. In deel 2 is Hummel in 1804 door tussenkomst van zijn veel oudere vriend Haydn net in dienst gekomen van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hummel is Haydn erg dankbaar, ook voor alle lessen en wijze raad. En hij draagt een pianosonate aan hem op. Een opgewekt stuk in E groot, qua invloed een mix van Haydn, Beethoven en Mozart. Deze sonate opus 13, maar absoluut geen klakkeloze navolging. Howard Shelley speelt de eerste twee delen. In het langzame deel doet Hummel harmonisch gewaagde dingen. Daarboven staat dan ook Adagio con gran espressione. We weten niet of Beethoven dit stuk ooit heeft gehoord, maar hij had deze muziek zeker niet verkeerd gevonden, denk ik zo.

Twee delen uit de sonate opus 13 van Hummel waren dat, opgedragen aan zijn vriend en leraar Haydn. Uit hetzelfde jaar, 1804, stamt een pianostuk dat eigenlijk als enige compositie van Hummel de hele 19e en 20e eeuw enigszins repertoire heeft gehouden. Het heet dan ook Rondo Favori en het is een mooie mix van speelse humor en zangerigheid. Heel veel grote pianisten hebben dit lekkere rondo gespeeld en violist Jascha Heifetz heeft er zelfs een bewerking van gemaakt voor viool en piano. Ik heb er een paar uitvoeringen van en uiteindelijk heb ik gekozen voor een echte historische door Ignaz Friedman. Je moet wel even door de ruis heen luisteren, maar dan hoor je ook pure pianistische lol van iemand die ver boven de techniek staat. Een opname uit 1925, dus niks editen.

Rondo opus 11 van Hummel, door Ignaz Friedman vastgelegd in 1925. Wat een uitbundigheid en wat veroorlooft hij zich veel ritmische vrijheden. Ik ga verder met Hummels leven. Hij is dus net aangenomen als concertmeister bij het vorstenhuis Esterhazy. De situatie daar is behoorlijk ingewikkeld. De oude Haydn is alleen nog in naam kapelmeister, maar zijn taken worden verdeeld over een driemanschap. Ene Fuchs, die verwarrend genoeg ook Johann Nepomuk van zijn voornaam heet, doet officieel alle kerkmuziek. Tomasini de instrumentale muziek en Hummel de rest. Cantates en opera's en dergelijke moet Hummel schrijven en dirigeren. Die Fuchs is een nogal onaangename bedweter en hij is snel jaloers. Het gaat niet goed tussen hem en Hummel. Begrijpelijk, want hij vindt dat hij het recht had om Haydn op te volgen, omdat hij jarenlang zijn assistent is geweest. En nu moet hij de verantwoordelijkheid delen met een jonge pianovirtuoos die zijn sporen nog helemaal niet heeft verdiend als componist van vocale muziek. En Hummel is nog behoorlijk arrogant ook, zoals meer voormalige wonderkinderen. Kijk maar eens op onze website. Daar staat op de voorpagina een portret van hem uit zijn jonge jaren. Nou, echt vriendelijk ziet hij er niet uit en zijn mondhoeken hangen een beetje misprijzend naar beneden. Als dirigent moest Hummel zich ook nog bewijzen. In die hoedanigheid heeft hij al de première verzorgd van zijn trompetconcert. Dat konden we horen in de vorige aflevering van dit programma Herkansing voor Hummel. Een belangrijke gebeurtenis voor hem is dat hij als dirigent moet inspringen voor Haydn, die te ziek is om de première van zijn eigen oratorium Die Schöpfung te leiden. Haydn zegt hem diverse keren dat hij het volste vertrouwen in hem heeft. Toen ik dat las van die première van Haydn's Schöpfung, kon ik de verleiding niet weerstaan om daarvan het openingsdeel te laten horen. Een meesterlijk stuk muziek, waarin de romantiek duidelijk in aantocht is. Haydn verklankt de geheimzinnige chaos van voor de schepping door veel dissonanten te gebruiken. En na een recitatief is daar plotseling de schepping van het licht, verklankt door een keihard stralend majeurakkoord. Wij gaan luisteren naar een uitvoering onder leiding van Helmut Rilling.

begin van Haydn's oratorium Die Schöpfung. In september 1804 staat de 25 jaar oude Hummel op de bok tijdens de première. Ik zei het al, Hummel heeft het niet makkelijk in zijn nieuwe functie aan het hof van de vorst Esterhazy. Hij krijgt veel tegenwerking. Nou, je zal als jong broekie maar even Haydn moeten vervangen, die op dat moment de allerberoemdste componist ter wereld is en al ruim 50 jaar bij de Esterhazy's in dienst. Als dirigent neemt Hummel het niet altijd even nauw met de discipline, waardoor de kwaliteit van het orkest langzaam maar zeker achteruit gaat. Bovendien heeft Hummel destijds wel les gehad in vocaal componeren van Salieri, maar veel ervaring in het schrijven van dat soort muziek heeft hij nog niet. Zijn werkgever, prins Nicolaus Esterhazy, is een despoot die zich niets aantrekt van wat er in de contracten van Hummel en Fuchs staat. Bovendien moeten de muzikale activiteiten verdeeld worden over 2 en soms 3 paleizen. Daarom geeft de vorst Hummel geregeld opdracht tot het schrijven van een mis. Aanleiding voor collega Fuchs om met een kwaaie kop rond te lopen en Hummel zoveel mogelijk dwars te zitten. Als je al deze ongunstige omstandigheden op een rijtje zet, mag het een wonder heten wat er allemaal voor moois uit Hummels pen is gevloeid. De eerste mis die hij schrijft is die in S-groot, opus 80. Een paar delen hieruit laat ik horen. Prachtig uitgevoerd vind ik onder leiding van Richard Hickox, die zich sterk heeft gemaakt voor Hummels zwaar ondergewaardeerde vocale muziek. Een loffelijk streven. We horen achter elkaar het Qui tollis, het wonderschone Et incarnatus est en tenslotte het Agnus Dei.

Ja, delen uit Hummels eerste mis in S, opus 80. Omdat we door Hummels nieuwe functie nu volop in de vocale muziek terechtkomen, wil ik als intermezzo's ook nog wat instrumentaals laten horen. Daarom ga ik even een jaar terug, naar 1803. Dan componeert Hummel zijn pianotrio opus 12. Het eerste deel en de finale daaruit vind ik fijne muziek. In het eerste deel woekert Hummel intelligent met maar één thema in plaats van de gebruikelijke twee. En de finale is vlot, speels en vol ingenieus gecomponeerd contrapunt. Dat wil zeggen fugatisch geschreven gedeeltes. We draaien een uitvoering door Alessandro Delia van piano, Daniela Camarano viool en Luca Maraniello op de cello.

Dat was het enige strijkkwartet van Mendelssohn's zus Fanny, gespeeld door het Quatuor Ebène. Felix heeft zich na dat requiem voor zijn zus nog één keer bezig gehouden met het genre strijkkwartet. Het andante en variaties in E groot was bedoeld als onderdeel van een strijkkwartet dat nooit afkwam. Het is heel wat minder heftig dan dat requiem voor zijn zus, maar in het snelle gedeelte krijgen we toch nog wat dramatiek te horen. Het Talig-kwartet speelt het. Bedankt voor het luisteren. Ook namens technicus Ronald Visser.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Zo Haydn dan wel niet de vader van het strijkkwartet was, dan was hij in ieder geval wel de peetoom. En, zo u wilt, Mozart later zijn jonge neefje. Tussen 1770 en 1780 ontwikkelde hij het strijkkwartet dusdanig dat er strikt genomen nauwelijks een weg terugleek naar de bron van het kwartet. De gezellige en onderhoudende kamermuziek in de salons van de adel en de huiskamers van de burgerij. Het werd steeds duidelijker dat om de kwartetten van Haydn uit te kunnen voeren professionele muzici nodig waren. Eigenlijk zoals Haydn zelf en, zoals al eerder vermeld, ook Boccherini gewend waren met hun vakbroeders deze muziek door te spelen en vooral in te studeren. Met de zes strijkkwartetten opus 20, ook wel bekend als de zonnekwartetten vanwege een zon op de uitgave door Hummel in Amsterdam, heeft Haydn zich bewezen als de meest succesvolle schrijver van strijkkwartetten van zijn generatie. Razendsnel verspreidden zich deze kwartetten door Europa en de Nieuwe Wereld. Het kwartet in C, opus 20 nummer 2, begint even zangerig als opvallend. Met de cello in een bijzonder hoge ligging, dat deed Haydn wel meer, begeleid door de altviool in het laagregister, dus eigenlijk als bas, en gesecondeerd door de tweede viool met deels dezelfde melodie, maar dan wel een terts onder de cello. Haydn speelt met conventies, door ze te doorbreken, te negeren, ermee op de loop te gaan. Hij speelt met ons luisteren, door plotselinge wendingen of door opvallende harmonische grapjes. Hij speelt ook met de genres. Het langzame deel is als een opera-aria, inclusief recitatief. In het menuet horen we af en toe een draailier klinken. En de speelse finale is warempel een vierstemmige fuga met dank aan Bach. Hoewel eerder Carl Philipp Emanuel Bach dan diens vader Johann Sebastian. We luisteren nu naar dat kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn, met de delen moderato, capriccio, adagio, menuet, allegretto en tot slot fuga a quattro soggetti, allegro. Voor u speelt het Hagenkwartet.

Dat was het kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn door het Hagenkwartet. Haydn heeft er in opus 20 alles aan gedaan om geleerd en galant samen te brengen. Er was ooit een kritiek over hem geschreven dat zijn muziek te oppervlakkig zou zijn. Nou, dat hebben ze geweten. Hij is onmiddellijk in zijn werken fuga's gaan verwerken. Een echte, geleerde techniek. En zo eindigt het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, met een fuga over twee thema's. En het kwartet in A, opus 20 nummer 6, met een fuga over drie thema's. En zojuist hoorde u in het kwartet in C, opus 20 nummer 2, tot slot een fuga met vier thema's. Ik laat u nu beide slotdelen van het kwartet in F klein en het kwartet in A groot, de beide fuga's dus, horen in een uitvoering wederom door het Hagenkwartet.

Het Hagen-kwartet speelde voor u twee fuga's, namelijk die uit het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, en daarna het kwartet in A groot, opus 20 nummer 6. Met zijn volgende zestal, opus 33, ook wel bekend als de Russische kwartetten, betrad Haydn niet per se geheel nieuwe wegen. Maar hij meende zelf wel dat hij dat deed. Het nieuwe van deze muziek werd dan ook breed uitgemeten. Dat zou de verkoop immers stimuleren. En dus schreef hij aan een prins onder meer, en ik citeer: "Ze zijn op een geheel nieuwe en bijzondere wijze gecomponeerd, nadat ik gedurende 10 jaar geen enkel kwartet geschreven heb." Wat was nu het meest opvallende en nieuwe in de Russische kwartetten? Zozeer zelfs dat Mozart er met een eigen set van 6 op gereageerd heeft. Het gaat hier vooral om de manier waarop Haydn en met hem tal van andere componisten toen en natuurlijk ook vooral later contrasterende thema's en daaruit ontleende motieven zozeer door elkaar heen wist te weven, aan elkaar wist te verbinden, op elkaar liet inspelen, dat de onvoorbereide luisteraar, en in Haydn's tijd waren dat alle luisteraars, want deze muziek was immers spiksplinternieuw, flink hun aandacht erbij moesten houden om te volgen wat er precies gebeurt. En ook nu nog steeds is dit geen achtergrondsmuziek voorbij een repetitie of een diner, maar echte concertmuziek. In deze kwartetten is ook geen sprake meer van louter een beschaafd gesprek. Hier wordt in het eerste deel, maar vaak ook in de andere delen, op hoog niveau gediscussieerd. Hier worden gedachten uitgewisseld en argumenten aangevoerd. Het aristocratische menuet is vervangen door een scherzo. Het langzame deel heeft wederom veel weg van een aria uit een opera. En dan die finale, een en al luim en pit. Haydn hield van volksmuziek en heeft daar met plezier ruim gebruik van gemaakt. U krijgt nu dit kwartet te horen, het kwartet in C namelijk, opus 33 nummer 3, met de delen Allegro Moderato, Scherzando, Allegretto en een trio, Adagio ma non troppo en tot slot Rondo Presto. En u hoort het Quatuor Mosaïque.

En we begonnen deze aflevering van In de Schrijnwerper met muziek van Robert Schumann met zijn streekkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Het werd gespeeld door het Kuikenkwartet. Het tweede stuk op het programma van dit programma is Dichterliebe, opus 48 uit 1840, op gedichten van Heinrich Heine. U hoort de bariton Jorma Hininen samen met pianist Ralph Cottoni.

Dat was tot besluit het eerste deel uit het zesde strijkkwartet in D groot opus 1 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. U hoorde het quatuor-akkoord Jean-Noël Mollard. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken, zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Griek om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Is een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer. Achter de piano Love Derwinger.

Violiste Sammy Stahlhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Toch Aulin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.

Dat was tot besluit van deze uitzending Memorandum van Thor Aulin. U hoorde Sammy Stahlhammer viool en Lofe Derwinger piano. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van het programma De Wandeling, waarin deze keer centraal de kamermuziek van César Franck. Die leefde van 1822 tot 1890. We gaan in deze uitzending nu eerst luisteren naar een pianoquintet in F kleine terts, in drie delen: molto moderato quasi lento no allegro, lento con molto sentimento en daarna allegro non troppo ma con fuoco. U gaat luisteren naar het Quattro Ludwig en de pianist Michael Levinas.

U hoorde zojuist het pianokwintet in F kleine terts met het Quatuor Ludwig en de pianist Michael Levinas. We gaan nu verder met een jeugdwerk van César Franck, die in deze aflevering van de Wandeling centraal staat. U gaat luisteren naar een pianotrio, nummer 4, opus 2 in B kleine terts. En dit werk bestaat slechts uit één deel, namelijk het Allegro. U gaat luisteren naar de Bekova Sisters, te weten Elvira op viool, Alfia op cello en tenslotte Eleonora op piano.

Van Joseph Wölfel waren dat de sonates opus 33 nummers 1 en 2, geschreven in Londen. In de vorige uitzending had ik het erover dat Wölfel veel samenwerkte met impresario en violist Johann Peter Salomon, de man die Haydn naar Londen haalde. Maar Wölfel had daarnaast ook goede contacten met de Duitser Rudolf Ackermann, een kleurrijke figuur. Hij was uitvinder, uitgever, ondernemer en beeldend kunstenaar. Samen met hem ontwikkelde Wölfel een voorloper van de metronoom, de Ackermann-pendule. Wölfel was dan ook de allereerste componist die heeft geprobeerd om tempi vast te leggen in cijfers. Omdat hij zoveel goed betalende pianoleerlingen had, waarvoor hij geregeld op maat gesneden etudes componeerde, leek het hem handig om die te bundelen. En dus verschenen er in 1810 twee leerboeken van hem, waaronder zijn invloedrijke Method of the Piano Forte, met daarin 50 etudes. Dus het succes lachte hem toe. Maar zijn gezondheid begon hem ernstig parten te spelen. Hij leed hoogstwaarschijnlijk aan het syndroom van Marfan, een stoornis in het bindweefsel. Zijn lichaam vertoonde alle kenmerken die wijzen in die richting. Uitzonderlijke lichaamslengte, grote handen, lange vingers, langwerpig gezicht en extreem soepele gewrichten. Twee andere muzici leden ook aan dit syndroom, Rachmaninoff en Paganini, die op zijn viool in drie posities kon spelen zonder de stand van zijn hand ten opzichte van de toets te veranderen. Dit syndroom van Marfan leidde uiteindelijk vaak tot de onmogelijkheid om horizontaal te slapen, hartproblemen en een plotselinge dood. Op 16 mei 1812 werd er een nieuw pianoconcert van Wölfel uitgevoerd. Niet door hemzelf, want hij had door gezondheidsproblemen al een tijd niet meer in het openbaar opgetreden. En 5 dagen later stond er in The Morning Chronicle: "Died on Thursday morning after a short illness. Mr. Wölfel, the celebrated pianoforte player." De begrafenisstoet werd aangevoerd door de twee belangrijkste pianisten die op dat moment in Engeland woonden, Cramer en Clementi. In een necrologie, geschreven door bovengenoemde vriend de uitvinder Ackermann, werd Wölfel beschreven als uiterst vriendelijk, humoristisch en vrijgevig. En ongeëvenaard in het uitbeelden van natuurverschijnselen op de piano. We weten niet precies waaraan Wölfel is overleden, maar wel dat hij een jaar voor zijn dood een epileptische aanval kreeg, waarvan hij eigenlijk nooit meer helemaal is hersteld. Hij kampte, zoals ik al zei, met hartproblemen en vocht achter de longen. De laatste sonate van Wölfel die ik wil laten horen draagt opus nummer 41. Die sonate is zo waanzinnig virtuoos dat er als bijnaam op de titelpagina verscheen non plus ultra. Latijn voor verder dan dit kan je niet gaan. We moeten niet vergeten dat Wölfel bijna 2 meter lang was. En dat was in zijn tijd ongehoord. En hij was door de natuur begiftigd met een paar bijpassende handen, waarmee hij met gemak een duodecim kon grijpen. Dat wil zeggen een octaaf plus een kwint. In deze sonate zitten plenty passages die zo halsbrekend moeilijk zijn dat Liszt zich later niet voor zou hebben geschaamd. Toen Wölfel het manuscript aanbood bij een uitgever, gaf hij het stuk in eerste instantie hoofdschuddend terug met de mededeling: dit raak je aan de straatstenen niet kwijt, want er is gewoon niemand die dit kan spelen. Maar later ging hij overstag en een aantal collega-uitgevers ook, want het stuk groeide uit tot een van de best verkopende sonates van de 19e eeuw. Bij het begin van de finale kijk je ineens raar op, want die finale is een variatiedeel gebaseerd op een liedje, zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar. Luister maar even.

Ja, dit kennen wij als het Sinterklaasliedje. Oh, kom er eens kijken. Maar in Duitsland heet het Freut euch des Lebens. Om achter de boodschap van dit lied te komen, is het genoeg om even het eerste couplet voor te lezen. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücke die Rose, eh sie verblüht. Goed. Ik ben al blij dat ik een opname van deze sonate heb weten te bemachtigen. Dus we kunnen niet echt kieskeurig zijn over de kwaliteit van die opname. Maar het went wel. Hij werd gespeeld door dé grote wölfelspecialisten, tot wie ik mij diverse keren heb gewend als ik iets niet wist. En dat was vaak. En zij heet Margit Haider-Techant. Ze heeft me altijd antwoord gegeven en nu speelt ze dus de sonate opus 41 van Joseph Wölfel.

U luistert naar het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek met de tweede aflevering over de Nederlandse componist Leo Smit. Dat de muziek van Leo Smit nog te beluisteren is, is vooral te danken aan de flautiste Leonora Pammeijer en haar Leo Smit Stichting. In de Tweede Wereldoorlog werden, als bekend, veel componisten het zwijgen opgelegd wegens Joodse afkomst of verzetswerk. En deze Leo Smit Stichting doet onderzoek naar deze componisten, geeft bladmuziek van hen uit en laat hun muziek weer klinken. U hoort Leonora Pammeijer nu in het trio uit 1926 samen met Edith van Moer-Gestel viola en Erika Waardenburg harp.

En dat was het trio uit 1926 van Leo Smit. Als laatste werk in deze tweede aflevering over de muziek van Leo Smit laten we u het concerto voor piano en blaasinstrumenten horen. U hoort het Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard met Roland Brautigam aan de piano.

is er. Bedankt voor het luisteren. Ik beloof dat we over een maand, na alle omwegen die ik vandaag heb gemaakt, weer terug zijn bij de jonge Beethoven. Reageren? Nou, stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Dag, tot de volgende keer.

0: Welkom bij de Concertzender met het programma Matchpoint, waarin meesterpianist Jeffrey Match ons meeneemt op een boeiende ontdekkingsreis door de klassieke muziek van alle tijden. Naast mij zit Jeffrey. Goedemorgen, Jeffrey. En hij is ook tevens de samensteller van dit programma. En mijn naam is Louis Teurig. Waar gaan we deze keer aandacht aan besteden, Jeffrey? En welke componist?
1: De componist van deze versie is Franz Schubert.
0: En waarom heb je die gekozen?
1: Ik heb gekozen omdat ik heel lang bezig ben met de Winterreizen. We hebben net even uitvoeringen gegeven van de Winterreizen. En natuurlijk, dat staat helemaal in mijn hoofd. Dus ik vond het een heel leuk idee om daarmee over te spreken.
0: Vrie, waar gaan we deze keer mee beginnen?
1: Deze keer heb ik gekozen om aandacht te besteden aan de begeleider. Vaak wordt de zanger als centraal, natuurlijk is ook zo. Maar de begeleider is ook een heel belangrijke.
0: Ook een hele kunst, denk ik.
1: Helemaal,
0: ook,
1: helemaal. Ja. Dus daarmee heb ik gekozen voor 4 versies van de intro. Alleen de introductie van de pianopartij van Gefroren Tranen. En dat wordt gespeeld door eerst Hans Müller. En dat is van 1933. En dan van Dietrich Fischer Disco. Maar dan met Gerald Moore. We horen natuurlijk Disco niet nog. Maar we horen Gerald Moore. En dan de derde is met Benjamin Britten. En dan de vierde is Christoph Berner.

0: Dit waren dus vier verschillende interpretaties van de voetstappen eigenlijk. Hè. Kun jij iets zeggen over die verschillen?
1: Jazeker. Je hoort verschillende tempo's. En je moet je kunnen voorstellen, dat is iemand die loopt weg van zijn geliefde.
0: Ja, dus, is die hoornist?
1: Is misgegaan.
0: Ja.
1: Is een hoornist eigenlijk. En hij is vol verdriet. Dus je kan je voorstellen dat de voetstappen misschien niet te snel moeten zijn. Maar ook, het is interessant, er komt een accent. Dus je hoort tjum, pom, en tjong. Een accent komt precies op dat punt. En het is heel belangrijk dat je hoort die accent. Het is ontzettend belangrijk, alsof hij loopt mank zelfs. Dat komt ook later in verschillende voorbeelden. Je hoort soms een accent op een turn die een vierde tel is of een tweede tel. Het is een off-tel, niet een belangrijke eerste of derde tel. Maar daartussenin. En het lijkt inderdaad dat er iets mis is met iemand die loopt. Maar je hoort heel veel verschil.
0: Wat is nou eigenlijk precies het subtiele in het begeleiden?
1: Nou, in deze partituur van Schubert, we hebben een partituur.

0: die vreselijk veel beelden heeft. De beelden zijn verwerkt in de pianopartij. Heel veel. Je hoort allerlei verschillende punten. Je hoort bladen die vallen bijvoorbeeld. Voetstappen hebben we net even genoemd. Dat komt er vaak in. Nou, ook wel de horns, want het is een hornist. En daar wil ik even wat voorbeelden van geven. Dus als eerste geef ik de voorbeelden van de voetstappen. Die hebben we even gehoord, maar ik laat het nu duidelijk horen met die accenten die erin komen.
1: En dat doe je in drie liederen, hè? Dacht ik.
0: Dat doe ik in drie verschillende liederen. Gute Nacht, Gefroren Tranen en Andem Flusse.
1: Oké. Okay.

0: In het volgende stuk wil je ook iets aparts laten horen aan ons.
1: Ja, ik begin met een lange noot, dat is een noot E. En ik ben daarmee begonnen, omdat dat moet je goed even in je oor onthouden, want dat noot is belangrijk. Het begint met een eerste introductie van de lied, en het gaat over de wetterfaan. En belangrijk is dat dat eerste noot is lang. Als hetzelfde lied of dezelfde melodie komt later, dus als postlude in hetzelfde lied, dan is dat noot heel kort. Soms hoor je dat niet in opnames, maar het is er wel. En heel belangrijk.
0: En dat is diezelfde E. Is
1: dat is dezelfde E. Ja. En het geeft aan wat meer agitato, wat meer, ja, iets aan de hand.

0: En wat wil je ons laten horen in het volgende fragment?
1: De volgende fragment heb ik gekozen uit De Lindenbaum en Wasservloed. En de reden dat ik deze twee lieden heb gekozen, ik heb over gesproken over de horns die vaak voorkomen in The Winter Riser. En hier horen we heel duidelijk de horns. Tweemaal eerst uit die één lied en dan volgende uit de volgende lied.
0: We gaan luisteren.

0: Het volgende stuk.
1: Het volgende stuk, het lied is Rust. En daar horen we Zuchten. Eerst speel ik dat in de rechterhand.
0: Dus dan speel je op de piano.
1: Dan speel ik op piano. Dus je hoort echt die Zuchten eigenlijk heel duidelijk in de rechterhand. Daarna speel ik het compleet met de linkerhand erbij. Want dat is heel belangrijk. Dat is een groot verschil. Dan horen we dat die Zuchten zijn geplaatst in een context van omlaag vallende intervallen in de linkerhand. Je hoort als het ware een chromatische lijn. Het is precies een chromatische lijn die omlaag gaat. En dat is natuurlijk de complete verlatenheid.
0: Dat belooft dus niet veel goeds.
1: Nee,
0: met name de chromatische toonladder naar beneden.
1: Ik vrees van niet. Meestal niet, hè?

0: En in dat laatste fragment, dat wil je ons dan laten horen?
1: Dit vind ik een heel belangrijke fragment. Want wij horen hier de eenzaamheid. En hoe horen we eenzaamheid? Wat is eenzaamheid in muziek? The sound of eenzaamheid, hoe klinkt dat eigenlijk? Nou, voor mijn gevoel, we hebben een heel duidelijk beeld van hoe het klinkt in deze lied van Schubert. Je hoort in het begin een G, heel duidelijk G, en dat valt omlaag naar een vies. Dus gewoon een hoofdtoon lager. Heel belangrijk hoe je, dat je dat goed hoort, want Schubert bouwt dat stap bij stap door het heel lied tot het eind, tot een ongelooflijke climax. Hij geeft heel veel expressie van deze totaal eenzaamheid. Ik denk dat zo klinkt eenzaamheid in het muziek.
0: Ik denk dat Schubert toch ook een hele grote psycholoog is, als je dat zo kunt uitdrukken in muziek, hè?
1: Nou, nu, ik ben van mening dat The Winter Riser is een van de grootste voorbeelden van een psychologische studie. Het is een psychologische studie voor onze tijd, niet alleen voor de tijd van Schubert, denk ik.

0: Nou, we zijn denk ik nu aangekomen aan het echt luisteren naar het gehele deel, hè? Deel 1. Kun je daar iets over zeggen?
1: Zeker. We moeten zeker uit voor dit uitvoering. Ik heb heel lang moeten dubben voor welke uitvoering ik zou kiezen.
0: Yeah.
1: Uiteindelijk kozen voor de uitvoering van Dietrich Fischer-Dieskau, maar dan een uitvoering die niet zo bekend is. Het is een uitvoering, het is echt de tweede uitvoering die hij heeft ooit op plaat gezet in die tijd. Het was voordat hij beroemd werd met zijn grote uitvoeringen in de commercial record companies. Dus wat is het geval? Hij neemt het op in 1952. En het is interessant, als je luistert naar Dietrich Fischer-Dieskau, hoor je die Adam, de wijze op hij ademt. Hij vertelt echt een verhaal. En niet alleen, het is een verhaal die enorm veel spanning krijgt tot de laatste 24ste lied. Ongelooflijk hoe hij dat voor elkaar speelt. Maar ook, er is nog iets uit erbij, de eenvoudigheid van het pianospel van Herman Reuter. Het is interessant in zover dat hij een componist is. En natuurlijk, we weten wel dat Benjamin Britten was ook componist en heeft ook dat in die tijd ook de Winter Riser opgenomen met Peter Pears. Dus de componist had veel interesse in de werk van Schubert.
0: En was Herman Reuter nou meer pianist of meer componist?
1: Nou, hij heeft veel gecomponeerd. En het is het leuke van, hij componeert veel. Die ook is uitgevoerd door heel beroemde zangers en muzici. Herman Prey heeft zijn liederen opgenomen. En hij wordt best heel hoog gehouden in die tijd. Dus het is een interessant iets om misschien in de toekomst daar aandacht aan te besteden.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: We zijn bijna aan het eind gekomen van dit programma, maar we hebben nog wat tijd over. En dat kunnen we zeker benutten, denk ik. Wat gaan we nog luisteren?
1: Zeker. Ik heb daarvoor Frühlingsstromen van Hans Hotte, ook een heel belangrijke zanger, zeker in de winterreizen, met Gerard Moore aan de vleugel, ook een, gewoon traditioneel, een van de grootste begeleiders ooit. En dat is van 1955.

Nachtgesang im Walde was dat Deutsch 913, een werk voor mannenkoor en vier hoorns van Schubert. U hoort een uitvoering door leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed en het Charoen Ensemble. En dat bestaat uit leden van de Berliner Philharmoniker. En daarmee besluiten we ook deze laatste aflevering van de wandeling gewijd aan kamermuziek van Franz Schubert. En u weet het, alle werken en alle vorige afleveringen trouwens ook. Ze staan allemaal op de website concertzender.nl. Bedankt voor het luisteren ook namens samensteller Nicolaas Hoekstra. En tot het einde hoort u nog een heel kort menuetje voor strijkkwartet van Schubert.

Dit is de Concertzender. In het komend uur zwerven door de klassieke periode met werk van Karel Philippe Emanuel Bach en Mendelssohn. Van Karel Philippe Emanuel Bach eerst zijn kantate Dankend dem Herrn en Dankhymne der Freundschaft. U hoort de volgende solisten: Joanne Lan, sopraan, Elisabeth Jansson, alt, Jan Kobov, tenor en Gotthold Schwarz is de bas. Verder Kammerkoor en Barokorkester Stuttgart, allen onder leiding van Friedrich Bernius. Dankend dem Herrn van Karel Philippe Emanuel Bach.

Kantate Danket dem Herren van Carl Philipp Emanuel Bach met Kammerkoor en Barokorkester Stuttgart onder leiding van Friedrich Bernius. Solisten Joan Lann, Elisabeth Jansson, Jan Kobov en Gotthold Schwarz. In deze uitzending Zwerven door de klassieke periode, nu werk van Felix Mendelssohn, zijn Psalm 2, opus 78, nummer 1, met als tekst Waarom toben die heiden? En daarna Zum Abendsegen, Herr sei gnädig unserem Flehen. Van Mendelssohn dus, u hoort het Rias Kammerkoor onder leiding van Marcus Creed.

van Felix Mendelssohn. Hoor u psalm 2, opus 78, nummer 1. Waarom toben die heiden? En dit laatste zum Abendzegen. Het Rias Kammerkoor stond onder leiding van Marcus Creed. En dat verzorgt ook het slotdeel van dit uur, ook van Felix Mendelssohn. Motet voor koor, mein Herz erhebet Gott den Herren.

En tot slot van dit uur, zwervend door de klassieke periode, was dit het motet Mein Herz erhebet Gott den Herrn van Felix Mendelssohn. Rias Kammerchor stond onder leiding.

En tot slot van dit uur zwerven door de klassieke periode was dit het motet Mein Herz erhebet Gott den Herrn van Felix Mendelssohn. Rias

Dat was hoe Robert Schumann zijn eerste pianosonaat in Vies Klein vrij vertaald beschreef aan zijn geliefde Clara Wieck. Ze was pas 16 jaar oud, hij 25. Ze was een van de beroemdste pianisten in Europa, terwijl hij probeerde nog steeds naam te maken als componist. Robert en Clara hadden elkaar ontmoet toen ze een meisje van 9 was en toen hij piano kwam studeren bij haar vader. Toen ze nog een kind was, vertelde hij haar spookverhalen die haar zowel van afschuw deden lachen als schreeuwen. Grap genoeg, in 1833, toen hij deze sonate begon te schrijven, was hij eigenlijk verliefd op iemand anders, op Ernestine von Fricken. Zij was ook pianiste, maar niet van dezelfde statuur als Clara. Hij zei later tegen haar: Ernestine moest eerst gebeuren voordat wij samen waren. Schumann publiceerde deze eerste sonate als pianoforte sonate, opgedragen aan Clara door Florestan und Eusebius. Dat was alles wat hij schreef. De meeste mensen hadden geen idee wie deze Florestan en Eusebius waren. In feite waren ze één persoon, hij zelf, in verschillende persoonlijkheden. Florestan, een man vol actie en kracht, en Eusebius, de melancholieke dromer. Schumann gaf er sowieso nog echt om wat de massa dacht. In de Neue Zeitschrift für Musik, een muziektijdschrift waarvan hij redacteur was, had hij bijvoorbeeld ook de denkbeeldige Davids Bündler gevormd om de conservatieve, zogenoemde Filistijnen van de muzikale wereld tegen te gaan. Dat was waarschijnlijk ook gewoon een manier om ze in verwarring te brengen. Er is deze vierdelige eerste pianosonate van Schumann gespeeld door Leif Ove Andsnes.

Van Robert Schumann was dit de eerste pianosonate opus 11 in Viesklein, gespeeld door Leif Ove Andsnes. Tegen het einde van zijn leven kreeg Schumann steeds meer mentale problemen, waarschijnlijk deels ten gevolge van zijn syfilis. Hiernaast was depressie een familiekwaal. In februari 1854 deed Schumann een zelfmoordpoging door in Bonn de Rijn in te springen. Omstanders die op dat moment carnaval vierden, konden hem er op tijd uithalen. Hij werd opgenomen in een gesticht nabij Bonn, waar hij 2 jaar later op zijn 46ste kwam te overlijden. Veel is gespeculeerd over de geestelijke gezondheid van Schumann. Pas in 1991 kwamen Schumanns op mysterieuze wijze verloren medische dossiers uit het Endenich-gesticht bier boven water. Arribert Reimann, een Berlijns componist en uit de familie afkomstig, erfde de dossiers op voorwaarde dat hij ze geheim zou houden. Afijn, in 2006, 150 jaar dus na Schumanns dood, werden de documenten in hun geheel gepubliceerd. Op basis hiervan lijkt er tegenwoordig overeenstemming te zijn dat Schumann stierf aan neurosyphilis. Carnaval en neurosyphilis. Laten we de muziek van Schumann laten spreken, dat zegt veel meer. Hier is deze tweede pianosonate. U hoort Mitsuko Uchida.

Tot slot van de uitzending hoorde u Schumanns tweede sonate voor piano, opus 22, door Mitsuko Uchida. Omdat er nog wat tijd is voordat het volgende programma begint, hoort u Arkady Volodos in Einsame Bloemen uit Waldszenen, ook van Robert Schumann.

Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek in dit uur kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Jeroen Hommels.

Dag dames en heren, dit is het programma Tussen Droom en Daad. Met vandaag deel 2, de periode 1897 tot 1906. Met aandacht voor de componisten Ferruccio Busoni, Horatio Parker en Charles Ives. De Italiaanse componist Ferruccio Busoni maakte naam in het jaar 1897 met zijn vioolconcert in D. Dit virtuose concert horen wij nu met de violist Frank-Peter Zimmermann. En verder luisteren we ook naar het symfonieorkest van de RAI onder leiding van John Storgaerts.

U hebt geluisterd naar het pianoquintet in A groot, opus 83 van Karl Reinecke, uitgevoerd door leden van het ensemble Villa Musica. Luistert u nu naar het trio in A klein, opus 188 van Karl Reinecke, uitgevoerd door Fabrice Millinon hobo, Luc van Marken horen en Luc de Vos piano. Er zijn vier delen: Allegro moderato, Scherzo molto vivace, Adagio en finale Allegro ma non troppo.

Dat was het trio in A-klein, opus 188 van Carl Reinecke. Uitgevoerd door Fabrice Melino, hobo, Luc van Marken, horen en Luc de Vos, piano. Luistert u tot slot naar het lied Zwiegesang uit de Kinderlieder van Carl Reinecke. Hier zijn Caroline Merz, sopraan en Thomas Leander, piano.

We besloten deze wandeling met een lied van Karl Reinecke, namelijk Zwiegesang uit zijn Kinderlieder. U hoorde Carolien Merz sopraan en Thomas Leander piano. Deze aflevering van De Wandeling met kamermuziek van Karl Reinecke werd voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid. Gegevens kunt u nalezen op www.concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sans Souci. Afgelopen donderdag is de astronomische lente weer begonnen. De meteorologische lente begon al op 1 maart en een groot deel van de maand was het weer daar ook naar. Reden genoeg voor ons om dit jaargetijde eens goed te vieren. De lente wordt, samen met de andere 3 seizoenen, gevierd in Haydn's oratorium Die Jahreszeiten. Het is zijn laatste grote werk. De muziek is onverminderd populair bij oratoriumverenigingen. Dat geldt niet voor de tekst. Van meet af aan is er kritiek geweest op het oudbollige libretto. Ook van Haydn zelf, die er 2 jaar over deed om het werk tot een goed eind te brengen. Uiteraard hoort u nu het eerste deel, Der Frühling. Het deel begint met de naweeën van de koude winter, maar als die verdreven is, klinkt er eigenlijk alleen verwachting en blijdschap.

U hoorde het eerste deel van De Jahreszeiten van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewege. We gaan door met een werk dat niet speciaal voor de lente is geschreven, maar misschien wel de lentesfeer oproept. Het derde strijkkwartet van Leopold Kotzelue staat in F groot, een toonsoort die vaak met de lente werd geassocieerd en daarom vaak garant stond voor vrolijke, maar onschuldige muziek. Kotzelue was een tijdgenoot van Mozart. Hij was een van de vele boheemse componisten in Wenen en bovendien een belangrijk muziekuitgever. Hij wordt vooral om zijn instrumentale muziek herinnerd.

hoorde het derde strijkkwartet in F groot van Leopold Kocherlou, uitgevoerd door het Stamitz-kwartet. De tijd die we nog over hebben, vullen we op met twee liederen van Haydn, zeer lenteachtige liederen, die uiteraard over de liefde gaan.

U hoorde Cupido en Die zu späte Ankunft der Mutter van Joseph Haydn. De liederen werden gezongen door Markus Mietzenberger met op piano Erich Traxler. Tot zover ons lenteprogramma. Als de zomer begint, zijn we terug met het tweede deel van de Jahreszeiten.

U luistert naar de Concertzender. En u kunt gaan luisteren het komend uur naar de derde aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák, een componist die leefde van 1870 tot 1949. Novák studeerde aan het Conservatorium van Praag en nam masterclasses van bij Antonín Dvořák. Hij componeerde in neoromantische stijl en later werd hij het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Drie werken, de ouverture Lady Godiva, opus 41. De uitvoering is door het Brno Staatfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel. Het is een opname uit 1960.

Radoslav Gvapil speelde Songs of Winter Nights, opus 30 van Vitaslav Novak. We zijn toe aan het derde en laatste werk in dit programma van Vitaslav Novak. De Profundus, symfonisch gedicht voor groot orkest en orgel, opus 67. Wederom hoort u het Brno Staatsfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel in een opname uit 1960.

En tot zover dus dit programma voor de Concertzender samengesteld. Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Luister Tine. Een programma van de Concertzender in samenwerking met het muziekblad Luister. Met de keuze uit het door Luister met een 10 bekroonde cd-uitgave. En ze zijn bekroond vanwege hun hoge niveau. In deze aflevering Goethe-lieder van Franz Schubert. En u hoort als eerste Ganymede met Mauro Peter tenor en Helmut George piano.